aan land Irene Zovid, of os Zarafat, en de verbanden van Jeruzalem, die aan Sepharad zijn, worden de steden aan Zide bewonen. De raden worden naar den Boich Zion komen, zodat ze dem Ezo Boich rechten worden, en dat Chenichrik wordt dem Herr Gatzin zijn. Hier wordt ons verteld dat Israël, alle 12 stammen, wordt dat land schließlich ene, dat God aan dech Abraham gegeeft had. We zien ook dat de raden dem Ezo zijn nakomen rechten wordt. We zien van deze vers en ook van andere schriften, dat God een plan heeft en dat hij daar nog werken deed. Daar is geen mens of nation die dat even smieten kan. Daar zijn mensen en nationen die dat dicht deze duizenden jaren geproefd hebben. Maar ze hebben dat niet kunnen voorbrengen. De duivel proeft God zijn plan te vernichten als hij Adam en Eva verzekerd deed. Maar God raad aan van die tijd wat die tijd als Jezus geboren wordt, werden door veel mensen die de Israëlieten vernichten willen. Maar God bewoord aan, want ze ook lieden moesten. Dech die nation Israël bracht God dem Herr Jezus en deze welt en hen. Dat weer God zijn plan van aanvang, dat hij de welt dech dem Herr Jezus raden wordt. Als Jezus geboren wordt, proeft Herodes aan te vernichten, als hij alle jongens en Bethlehem van 2 jaar oud en jonger doodmoog. De duivel proeft Jezus te verleiden als hij in de wildernis weer. De leiders van dat Israël-volk dachten, zij hadden dem Herr Jezus schließlich uit hem steek geriemd als zij hem gekritzigd hadden. Maar Jezus stond van dood op. Seit die tijd ha alle zarte mensen en nationen geproefd de Juden en de Christen te vernichten, zodat zij God zijn plan even schmieden kunnen. Maar, wanneer zij Juden en Christen ook haar doodgemaakt, doch ha zij God zijn plan niet versmeten. God zijn plan wordt verwerkt kunnen, wat hij alles voor zich gebracht heeft. Dat meent dat Christus zijn gemeente gewinnen wordt. Dat Jezus Christus voor alle Christen in de lucht komen wordt. Dat Jezus Christus terug naar de eerd komen wordt en even de Israël en weltnationen regeren wordt. En dat alle 12 stammen toopgezameld worden en naar haar land worden gebracht worden. Dat meent ook dat deze welt vergonnen wordt en dat God een nieuwe hemel en eerd erschaffen wordt. We hebben geleerd dat Ezo zijn stoltheid de grootste oorzaak weer waarom God aan en zijn nakomen zo rechten deed. Hij weer stolt en fleischliche Sonne. In 1. Korinther 10, auf der Farsch, schrift Paulus, dat jane Dinge voor ons doorgeschreven worden. All dit passiert door jane Mannen en is voor onze vermoning geschreven, voor ons, die wir in de laatste tijd leven. En in Rema 15, 4. Farsch, is dit geschreven. Dan wordt immer vorher geschreven wir geschreven voor onze ungerecht, dat wir der Geduld en Trost in de Schrift mochten Hoffnung hebben. De vraag is dan dit: wat zullen wir van dit leren? Wir moeten leren dat God zijn plan zo uitdragen wordt als hij dat bestemd heeft. Gottlosigkeit wordt gerecht worden en wordt van deze welt weggenomen worden. Zonen die aan dem Herr Jezus leven en aan gehoorzaam zijn, wordt hij naar zichzelf nemen, en die worden op immer met hem zijn. Hij wordt zijn versprekingen houden, en Israël wordt waarde van mangt die nationen toepgezameld worden, en die worden in er in het land vastgesteld worden. De Heer Jezus wordt voor alle Christen komen, den in de laf te treffen, en wordt den dan naar zijn hemel nemen. De Heer Jezus wordt nog her terug naar deze eerd komen, en macht en heerlijkheid, en wordt dan zijn Chenichrik en hen brengen. Om eng wordt God een nieuwe hemel, een nieuwe eerd erschaffen. Er is nog een andere zaak dat we hier leren kennen. God heeft grote vrede van mensen zich bekeren. Lukas het 15e kapitel, 7e vers, zegt: Ik zei jun dat je zo is meer vrede en hemel even een zinder die boezen deed, als even 99 gerechte, den de boezen niet veelt, zo zegt Jezus. Wanneer wir ons van onze zinde wegdrehen en hem aanroepen, dan wordt hij hier en wordt zo'n raden. Rema 10, 13 zegt,
dann jeder eine, wer immer dem Herrn sieht,

Nome anroept, wat zelig worden. Zonen die zich bij de Heer zijn nomen nanen, zullen ook aan God zijn weg wandelen zoals hij dat in zijn woord de Bijbel beschreven heeft. Galater 5, 25, wanneer we hem juist leven, dan wel we ook hem juist wandelen. Derg zijn heilige juist, jeft hij ons de kracht en de genood zo te leven als aan dat je valt. Mijn vriend, deist u de Heer Jezus, je Heere, bist du bekeerd? Hast du dem Herr Jesus aus dein einzigen Heiland angenommen? Wenn du dort noch nicht gedonnen hast, dann du dort von dort. Hey, wort die deine Sünde vergeben, wort die dort ewig Leben geben, und wort die durch dein Leben hier auf die Erde leiden. Möcht der Herr uns seine Gnade und Fried von dort schenken, dort tu, Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu nu ons hoofdstund het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotietje mensen, van waar de opstunden en waar we van herkomen.

Dit wie dat vandoosje tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste tjenja-stund ook wader dobi seine Wurst? Jeren kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, wat im nächsten Mol, diene Irene.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljetje hebt, als wanneer je die van Canada toeschijt. De nummer voor dit programma is 305. Wenn ihr dort von deutsche Programm bestellen möchte, dann fragt nur das Programmnummer 305.

to them and die op all dine wee te bewoorn. Dat is dat wat de vriend uitleidt. Dat is zo, wanneer wie in God zijn wee terug wandelen, dan waar wie zijn een schutz hebben. Wanneer wie zo wandelen als God geplant heeft, dan kan wie erwarten dat de engel ons beschützen worden. Dat wie hier ben ik de vol. Hier wordt Jezus gevraagd zo te doen en wat de zo doen aanbevelen deed. En zo'n volk kon hij niet erwarten dat de engel aan beschützen wouden. Sie sei ja versächtig. De Fiend is besonders gefährlich, wenn hij de Schrift drückt. Einer moet dan besonders oppassen. Dort is dan wichtig, dort wie weiten, wann de Bibel op een falsche Weg gebracht wordt. Wann wie wollen siegen zennen, dan is dat unbedingt wichtig, dort wie met de Bibel Gott bekommt.

farsen erleva ook nog na zaag zijn kon dat wie genoite kan. Dat is een verrecht, een gereutet verrecht. Weens ons gaat wat kraak wordt wie brukken, omdat wie doe gaan omkomen hoe wie gaan wilde.

voor. Ober Jezus hoort me dan nog leef, hij helpt me door met trast. God zien is nu de muur, hij openboor.

Vandaar wil ek ware zijne of kietjene nog woord van onze vijgeschicht, die ek junt iwa radio vertaal, behulle habe. Wils ek wel junt vandaar nog meer daarvan vertalen. Nu wel wie ober eerst dat leutje horsje, du bist mein Freund, den ich vertrauen kan. En dan vertaal ek junt nog meer van die geschicht.

0: mag 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?